0: Sjo, glem mig for at synge der, ne? Jo. Tonight I'm gonna give away some more tickets. Nou, ek weet, Wahid, Ziad, Tateep. Die is baie mense hier voor Aad Junior, met al die Davids, en met daar Ishak, met daar Amin Peterson. Familie? Alhamdulillah. So, gentlemen, singkoor, brand new, wie gaat eerst te praat? Hoekom gentlemen, waar gentlemen, wanneer gentlemen? Ze had het geprikt is.
1: Nou, ach, ik geen antwoord.
0: Skele.
2: Ja, salam alaikum, mutanazim. And you know, our journey begin.
0: Say salam for the listeners.
2: Salam alaikum, rahmatullahi
0: ta'ala. 200 days in my life.
2: Wat moet Nazim zei?
0: Ja, ik zeg maar niet 200 days in wat lijst.
2: Yes, so that our journey began somehow April and May. You know, when we came together with one simple vision, you know, to build something that belongs to all of us, you know. But for many...
0: Maar heb zij leest nu van wat ze ik wil eens met praat van jou hart. So wie is die boetas wat nou die vision geëet het? Hy gaan nou weg al op van jou ding wat hy getype het daar. So die boetas wat die vision gehad.
2: Ja, yeah, we started it with Mr. Faldi, David, chairman of the gentleman, Malikwai, you know, myself, Wahid Peterson, vice chairman, and Ishak Peterson. We were the three guys that sit together. We all sit alles saam gedoen, man, you know. So when it comes to that, when we all sing was with different team, elke jaar, boetan Nazim, you know, to decide ons net jy, ons moet man nou ons eie ding maak, man. Because ons is van 11 deal en dan gaat niks aan in 11 deal, you know.
0: So was dat niet 11 deal singkoor gewees jy was?
2: Way back, ja.
0: Yeah. Oh, mooi.
2: Dat is lekker tijdje nou wat dan nou niks is, you know.
0: So, okay, so jy het eindelijk die ding begin vir die community.
2: Yes, yes.
0: Baie nobel, zei het, baie nobel. So, yourself, Thijs Gak en Valdi. En hoe komt gentleman? Ik het geschreven in die artikel, mensen hebben die voice gaan koop, lees die luis, die voice in die kapkolumn. Gentleman, groot in die voice vandaag, mashallah. So you can also see it online, at in the Voice of the Cape, the online copy. So die naam, it intrigues a lot of people, because baie mensen zien, nou, hoe komt gentleman?
2: Ja, man, wie ooit het beschouwd, ooit het samenklop gespeeld bij Baruch. Zien die putas, hoe Baruch zijn naam was, maar gewis. Baruch, je nou, zo'n ooit zo'n groepsong, één jaar gezongen. Dat was de jaar when red, black and white. When Baruch win a wonder carnival, you know. En zo'n ooit zo'n groepsong naam gegeven, Distinguished Gentleman. You know, en from there, toen begon die naam was, nou, right, was gaat ons een Malaikwaaie opmaken. En daar het begin, Gentleman Malaikwaaie. You know, that was the start of that. You know,
0: interesting, interesting. Yeah. So, caballeros as the cabbies, Ottomans as the otties, angeleren as the ankers, wat gaat hulle sê vir gentlemen?
2: Wat ding moet hulle sê, wat gaat hulle sê vir
0: gentlemen? Nee, moet nie die question teruggooi na my.
2: Hulle gaat sê, moet hulle sê, hulle gaan sê, it's a wow thing.
0: So, die team is in... Okay, julle practice nou by Batchwood Primary in Ottery, maar is die team's base eindelijk Levendale? Dat type? Ziad? Ziad, kom naar in die mic.
3: Maaf. De team is... Salaam alaikum, everybody listening.
0: Ze kan jou maal groet naar jou maal luisteren. Sê salaam alaikum,
3: mami. So basically...
0: Mami, phone naar al die familie. Ziad het me gesê, alaikum, mami, op die radio.
3: So basically, the home of gentlemen is actually Levendale. But the fact is, we have now people from Ottery, we have people from Parkwood, so... That's why we chose Ottery, because it's central more for everyone, because we have guys coming from Bonteville, Mitchell's Plain, so it's basically in the middle of everything. Yeah, that's the reason why we chose Ottery as a
0: base.
3: As a base for us, yeah.
0: And Weinberg and others, hy praat nogal mooi op die radio, mami, hy kan goed praat, ja. Okay, folks, op een vrijdag gaan wil die mensen, hulle like die, hulle as die prater is okay, maar hulle wil hulle liedjes hê. So, we're getting back to gentlemen, to gents now, gents. In die voice het ek gesê, gents. So, we're going to get back to them right now. Very exciting, energy, alles wat kwaai is. But before we do that, a stalwart, we've got actually two stalwarts, but Studenta Stalwart celebrated his birthday today with Ahmed Ismail, 72 years young, mashallah, from the Anikab Culture Hour team with Ahmed. We wish you all the very best, inshallah. Alles wat mooi is, gezondheid, alles, en good luck in section 3 met jonge studenten. So, for Ahmed, we're going to play something special, and this one is also for Ad Richards Jr. Groot Vogel en Jonge Studenten with Marwan de Bruyne.